0: ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hoop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt. Maar is dat niet goed? Is dat niet beter?

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Ons Fred Becky, Luc Smets en de rest van de Pebbles. Welkom in het hitjaar 1970. We begonnen met Seven Horses in the Sky.

De groep Bloemink scoorde met deze Good Morning Freedom. Jimmy Cliff beschreef de toestand van dat jaar in de wereld. Oh baby, it's a wild world.

Cliff en The Wild World. Een jaar ervoor scoorden ze zelfs tot in Amerika. De Nederlandse groepen werden meer en meer populair in de top 40 hitsparades. Zo ook deze van Robbie van Leeuwen met frontzangeres Mariska Veres. Shocking Blue, Nevermind.

dadelijk bij een geduch met een groep genaamd PGE. Later meer daarover, eerst nog Mango Jerry. Met een zomerrit die meer dan 30 jaar later nog altijd in de hitlijsten terug te vinden is. Oh.

Een groep die zich in het begin een beetje schaamde voor de naam. En uitkwam onder de titel PGE. Wat eigenlijk stond voor de grote sponsor van de groep, de Pacific Gas and Electric Company uit Amerika. Pacific Gas and Electric scoorde in 1970 met Are You Ready? Dat deden ook Steve Rowland en de Family.

Hier volgt een oproep voor de vaste luisteraars van Mike West. De West Express komt nu binnen op spoor 2.

Terwijl wij hier aan de landen bij de zee wisten dat ze het hadden over onkruid She Likes Weeds, dachten de Amerikanen dat ze het over zoetigheid hadden. She Likes Sweets. Het is maar dat je het weet. Dat hoorde bij de plaat van de T-shirt. Norman Greenbaum scoorde in de zomer van 1970. The Spirit in the Sky.

De meest muzikale rivier, de Yellow River. Je hoorde Christy. Bijna tijd om afscheid te nemen, maar ik heb nog de Creedence Clearwater Revival.

Up Around the Bend van de Creedence Clearwater Revival. Ik laat jullie achter in 1970 met Santana en J. Vincent Edwards. Niet alvorens ik jullie heb bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de West Express. En je nog een van mijn favorieten uit dat jaar te laten horen. The Shoes met Osaka. Graag tot een volgende keer.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langs zij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

dinsdagochtend in Color, Me Bad and All for Love. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory, de ochtendshow.

en Our House hier in de ochtendshow. Straks heb ik nog Camille die langskomt. Ik heb ook een moment met Gary Hagger. Ook Milk Egg zit erin, dus dat wordt nog een goed gevuld eerste uur. En filmmuziek.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
1: Goedemorgen.

is een typische one-hit wonder. Eén hitje. Moses. And we just. Dinsdagochtend 1-1 tegen Egypte. Wat was dat gisteravond? Maar goed, we hebben een puntje en dat is belangrijk. Met de Waterboys en de

momentje met Alphaville en dat mooie Forever Young. Ja, wie wil dat niet zijn, hè? Straks James Ingram en Ja, More Be There. Maar eerst de nieuwe Gino Verrecht.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Ingram. Dit is hem met Michael McDonald. Ja, Mo, be there op deze dinsdag 16 juni, vrienden. We komen aan het einde van het programma. Bijna. En ik heb nog een moment met Gary Hanger. Die komt er ook aan. En ook nog de nieuwe van Milk Egg. Die had je nog te goed dit uur van mij. Maar eerst Umberto Tazzi en Gloria.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langs zij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.

de Wees. Welkom in het tweede deel van onze ochtendshow. En ik heb er leuke dingen mee. Ja. Maar ja, het is toch nog even denken aan wat er gisteravond al gebeurd is op de tv met die rode duivels. 1-1. Eén puntje die hebben we. Die kunnen ze toch niet meer afnemen van ons.

Lekker blik die discobal. Ain't gonna bomb no more jukebox bij Radio Memory. Met zo dadelijk Madonna en Justin Timberlake. En ze hebben 4 minuten nodig. Voor mij mag het langer duren. Maar nu genieten we van een goede vriend van de show. Prachtige versie van Jasmin Diep in mij. Jo van Wijk. Close to me. Lekker knuffelen.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Tijdens de break had ze me nog eens opgepoetst. Onze discobal voor die delegation. You and I. Natuurlijk een dikke merci. Dikke kus aan mijn assistenten, want ze verdient dat. Werk dat ze hier soms aflevert in onze studio. Mag wel. Ken mezelf een beetje, hè? Frankie Valli and the Four Seasons. Ook lang geleden. December 96 to

was eventjes geleden. Redbone en de Witch Queen of New Orleans hier met Radio Memory. Straks Whitney Houston en I'm Every Woman. Maar eerst K3

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

origineel natuurlijk van Chaka Khan. Whitney Houston en I'm Every Woman. Hey, een beetje rock and roll in de ochtend. Dat kan geen kwaad. Haal de luchtgitaar maar de boom van. Yeah! Good morning! Straks nog de Pussycat Dolls voor het moment met Gary Hager. Maar dit is ZZ Top. Give me all your love. Ja, geef het mij maar. Yeah!

ochtend bent begonnen. En dat we dat natuurlijk morgen opnieuw mogen doen. Want dan morgen gaan we die week door het midden splitsen. Want dan zijn we al woensdag. Dit is nog het moment met Gary Hegger. Veel plezier met de andere collega's.

0: check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory.
8: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend samen met Gary's Gang. En het was een beetje showtime hier in de ochtendkroeg. Ja, dat moet kunnen, hè. Zo'n leuke showtime. En we gaan verder met die van Corolla. Ken je nog wel het meisje dat het Songfestival won met...

blijft toch een leuke plaat van de Digidex en Eva de Rovere. Slaap lekker, fantastisch toch? Ja, het ligt een beetje achter ons die slaap, want we zijn nu al wakker en we blijven nog leven.

Ja, de Rolling Stones uit het album 40 Licks. En Start Me Up. Ja, we zijn een beetje opgestart, hè, op deze dinsdag. Het mag niet ontbreken. Nee. Ja, we gaan door. In één ruk gaan we door. We hebben toch van die aandoenlijke en aanstekelijke plaat om een beetje energie op te krikken. En wat was je nog van deze Jovali? En die zegt: één keer in je leven zal je het wel ongetwijfeld tegenkomen. Ben eens benieuwd. Ik heb al veel gekeken, maar nog niks gezien.

FM onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het is toch een aangenaam liedje. Het is van Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia. En heeft er ook eigenlijk een andere cover op gemaakt. Maar die gaan we eens later gaan draaien. Nu tijd voor die Bonfire. And You Make Me Feel. Je laat me voelen zoals ik op een dinsdag kan voelen. Ja.

was een van die duetten uit 10 om te zien met Willy Sommers en ook Wendy van Wanden. Kijk eens diep in mijn ogen. En dat hebben ze gedaan naar... Er is toch niks van voortgekomen zoals we toch niet hebben vernomen. Nu tijd voor de Miles Smith, maar die moet op die beginnen. Want Neil Oren en Drive Safe.

0: Ik was even terug naar 1994 met deze Sweet For My Sweets van C.J. Lewis. Daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroef voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op je favoriete radio. En of je luistert bij de volgende collega.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van BZN. En hey, de Benjamin. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Aviapartner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio reclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

Was er eentje van Ademo, Dolce Paola, dinsdag 16 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaar. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En we gaan het nog gezellig maken met een Italiaanse plaat van Uberto Tozzi. En Raf, en we draaien Gente di Mare.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaien de DJ D'Agostinho en Company en In My Mind. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze van Bonnie en Belfast. En dan nog eentje van ABBA, Chiquitita.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

Is ook een van de beste platen van Alan Foley die we vandaag meegebracht hebben. We Belong to the Night. En van de ene hit gaan we over naar de andere. Ook eentje die we van de zolder haalden hebben hier in Galmaarden. Pussycats en de Mississippi. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

Tokyo Katopuchi draaiden we Everybody on the Floor op deze dinsdag 16 juni. Vanavond tussen 18 en 20 uur is er de muziekdoos met collega Hilde Bruneel. En dan hebben we een gast-dj die Hilde komt vergezellen tussen 18 en 20 uur. En dat is de enige echte Solstonzi. Moet je luisteren, hè? Ken je deze? Alvis Presley in het verklamen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
2: Radio Memory.
1: Goedemorgen.

was een van de nieuwe singles van Louis Flon, die je nog kent van Hutje van Babette. We draaiden de politieofficier hier in ons programma. Dinsdagmiddag aan tafel met Tony van Beveren, met nu Touch of Joy.

Oké, van de grootste successen van Technotronic. We draaien de Pop op de Jam. En we gaan nog eentje terug in de tijd gaan draaien. Eentje van CCR.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werk voucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Wasreetje van Roxette, Show Rides. Dinsdag 16 juni, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal. Neem je nog mee tot 1 uur, tot aan Johan de Radioman. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Tot die tijd gaan we het gezellig maken. Met nu een hele grote hit van Roy Orbison en Pretty Woman. MUZIEK

Als we nu geen mooie platen draaien, dus ik het echt niet weet wat we hier komen doen op deze dinsdag 6 juni hier in Pajotte en Galmaarde. We draaien Eric Clapton en Wonderful Tonight. We blijven maar op romantische tour, hè, onder leiding van de Koen Waters. Dan draaien we Clouseau. Heb ik ooit gezegd. En dan nog net voor reclame draaien we nog eentje van de Pretenders. MUZIEK

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Brian Ferry, Let's Stick Together. Meer van zulke platen elke vrijdagavond tussen 20 en 22 uur met collega Daniel Fontaine. En dit met Daniel Rockt. Tussen 8 en 10 elke vrijdagavond. Dit is Milking en Faya Condeels op de radio. En zo.

Draaiden we heel speciaal voor Hieke en Nancy die op vakantie zijn daar in Spanje. En ook zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaiden Frank Sinatra en My Way. Dat is reed in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar in Enderleeuw. Zijn grote fans van Christophe. Daarom draaien we deze. Terug bij mij. Hey, goedemiddag. We gaan er een lap op geven. Hè.

We draaiden nog Shaky met Tom Carolina. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar Radio Memory op deze dinsdagmiddag. Als ook ons Patje en Jessica daar aan de zijkant van het Nijgenbos in Niedoven. Dat is de playboy van het Vlaams lied, net voor reclame. Jimmy Frey aan de overkant.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Was er eentje van Hollywood Beyond? What's the color of money? Welke kleur heeft geld? Ja, ja. We moeten serieus zijn, hè, want ook onze volkcollega's hier al toekomen. Johan de Radioman. Ziet er goed uit, hè. Dit is er eentje van Peter Kent. It's a real good feeling.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Cal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Wat nu ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
4: De beste muziek
0: hoor je hier.
5: Radio Memory.
0: Radio Memory.
6: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

16 juni 2026, een elftal minuten na ene. Allemaal welkom bij Radio Memory. Live vanuit Galmaarden ben ik bij u tot de top van 15 uur met de mooiste muziekmix. Be with you. Ja, ik ben bij jullie en jullie zijn bij mij. Was eentje van Enrique Iglesias, 02-6699-660, het bekende telefoonnummer van onze studio, waar je een plaatje kan aanvragen. Maar je kan natuurlijk ook reageren via de chatfunctie op jullie gsm, via de app, zoals men zegt, of via de computer natuurlijk. En als je naar buiten kijkt, en we gaan het nog mogen meemaken tot minstens maandag, maar niet vergis, mogen we genieten van zonneschijn. Het is ook een liedje van Jerry Blondel.

0: Dat was Rick Astley met Together Forever. En binnen een paar seconden de reclame, gevolgd door eentje van Elvis Presley, It's Now or Never.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

We hebben daar net een telefoontje gehad voor een bezoekje. Ons Rooske uit Assen heeft een liedje aan Bartok Marquise. Ze draagt het op aan de mensen die ze kent en natuurlijk aan alle medewerkers en luisteraars van de radio. Ik heb eentje in Frans geprogrammeerd. Ik heb daar gezegd aan de telefoon, eentje van Mike Brandt. Ik heb een titel toen niet gezegd, maar de titel luidt Donne un peu de toi.

Wat vliegt de tijd toch snel? Het is al 13:30 en tot aan de reclame heb ik nog twee klaarstaan. We gaan gerust verder tot 15:00. Dan wordt het overgenomen door een collega van mij. Vanessa Paradis, My Baby. En dan Absoluut Beginners van David Bowie. Maar je mag natuurlijk blijven bellen als je een verzoek wilt hebben. 02 66 99 66.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan. Via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App. Voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

dat was de groep U2. En zij hebben waarheid verteld wat de dag van vandaag betreft. Beautiful Day. En we gaan nog even de zon op jullie loslaten met een liedje van Willy Sommers. Laat de zon in je hart.

Dat was natuurlijk Salvator Adamo met Keur, mon keur. Het eerste uurtje zit er bijna op. Wat de mooiste muziekmix op deze dinsdagnamiddag betreft. Straks ben ik er terug met deel 2. En we gaan het eerste deel eindigen met eentje van Lara Fabian. I Will Love Again. En dan een stukje instrumentaal. Tot ziens allemaal.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselen bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Johan de Radioman.

Welkom allemaal in deel 2 van de mooiste muziekmix op deze dinsdag 16 juni 2026, 14 uur en 7 minuten. En we zijn niet begonnen met Steps, maar met Laura Lynn met 5, 6, 7, 8. En nu heb ik een mooie slow klaarstaan. Neem uw wederhelft en dans op het volgende liedje van Engelbert Humperdinck.

Dat was de groep Wim met Young Guns Go For It. En je mag misschien erover dromen vanavond. Als het een beetje cool wordt, kan je zeggen Wonderful Tonight. Het is een liedje van Eric Clapton, net voor de reclame.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Dat was er eentje van Glenn Medeiros. En we gaan nu voort met eentje in Spaans. Spaans van een zekere Julio Iglesias. Me va. Wat het ook mag zijn, jullie mogen altijd doorgeven wat die twee woordjes willen zeggen.

Dat was nog eentje in het Frans van heel lang geleden. Herbert Léonard met Que c'est beau un regard. Verleden week hebben wij uitvaart kunnen bekijken op de televisie van ons Margriet Hermans, die plots is heen gegaan door die smerige ziekte. Dat begint met een K. We gaan er verder niet over uitweiden, want het is niet plezierig als we daar moeten over spreken. Maar we gaan toch een liedje van haar draaien. En het is eentje van heel lang geleden ook, ik weet niet het jaartal, maar het gaat over een meisje. Kathleentje.

0: En wel, Margriet, rust in vrede. Dat zal waarschijnlijk door heel veel mensen gezegd geweest zijn verleden week. Na de reclame, de mededelingen, heb ik eentje van Ibe Travels klaarstaan. Die hebben we ooit op interviewtelefoons gehad. Ze is ook in een tijd de organisator geweest van de artiestenreunie in Oostende. Dat wordt nu overgenomen door Roos van den Drissen. Maar we gaan toch een liedje met deze zangeres, onze Yvette, eentje van haar draaien. En het is een Queen medley.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
8: Android. Dit is Radio Memory.
9: Goedemiddag.

0: Wel, beste mensen, het is bijna 15 uur. Maar ik heb toch nog een verzoekje gekregen, een telefoontje dat straks van onze Geert uit Bever was. En die vroeg een plaatje van de Confetti's. Die hij opdraagt aan alle mensen die hij kent, de luisteraars en de collega's van Radio Memory. The Sound of Sea. En wel, Geert, veel plezier ermee.
1: This is the Sound of Sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Dat was op aanvraag van onze Geert. Ik zie dat het ondertussen bijna gedaan is wat de mooiste muziekmix voor deze dinsdagnamiddag is. Maar blijf luisteren naar Radio Memory, want we zijn er subiet met Mike Dupré met Musicatief van 15 tot 16 uur. Dan Ivan Plettings met Driversiet van 16 tot 18 uur. Dan ons Hilde Brunel met De Muziekdoos van 18 tot 20 uur. En dan Camille Jansen met Hit from Hurtland en dit van 20 tot 22 uur. Maar vergeet niet, geniet van de mooie radio, Radio Memory. En ook van het mooie weer dat ons te staan, dat klaar staat voor ons tot maandag. Ik heb dat straks ook al gezegd. Maar vergeet u niet in te wrijven. Ik ben er terug volgende week maandag om 20 uur tot 22 uur met de uitzending Souvenir Souvenir. Maar ik dank jullie voor het luisteren, voor de telefoontjes die ik had heb. En maak er nog een hele mooie namiddag van. En we gaan eindigen met eentje van K3. Met de titel Toveren en dan Silly Love Songs van de Wings. Tot volgende week en veel plezier met de collega's. Tadaa!

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na zes eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Radio Memory.
2: Hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Jong en verliefd. Ja, ze was pas 17. In ieder geval wat die internationals. En young and in love. Daarmee zaten we nog eens in de jaren 70. Hey, fijn dat je weer bij bent. Het is weer tijd voor Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur draaien ze weer. Hè. Die grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. En trouwens straks ook weer een 2-in-1 hit voor jullie. En Paul die komt ook nog eens langs met zijn nummer 1 hit feit. Laten we eens terugkeren naar de jaren 80 nu. Dat doen we met Divine uit 82. Is dit een van de grootste hits? Of is het zijn grootste hits? Dit is Shoot Your Shot.

Tommy Rhodes was een Amerikaanse zanger die in de jaren 60 in Groot-Brittannië verzeild geraakte. En toen ook zijn grootste hits scoorde trouwens. En de jaren 60 keerde hij terug naar Amerika en daarna hebben we er nooit niks meer van gehoord. We kennen hem nog wel van hits zoals Sweet Pea, Jam Up en Jelly Tide. Wel, dit was nog eens Dizzy. Daarmee zaten we in 1969.

Simon Le Bon, Nick Rhodes, Sandy Taylor, John Taylor en Roger Taylor. Ja, de Taylors waren wel geen familie van elkaar. Andy en Roger Taylor verlieten trouwens in 1985 de groep. De bandleden waren trouwens ook actief bij de Power Station destijds en Arcadia. En in 2004 kwam er trouwens ook nog een reunie van Duran Duran. En sindsdien treden ze af en toe nog wel eens op. En af en toe maken ze ook nog wel eens een nieuw nummer. Maar die doen het allemaal niet zo goed meer in de hitparades. Dit waren ze nog eens met toch wel een van hun grote hits. Hè. Over grote hits gesproken trouwens. Wij zijn aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1969. Dat doen we met Shocking Blue en hun Venus. Het nummer waarmee Bananarama in 1986 ook een hele grote hit scoorde.

Kijk, ik kan er niet aan doen, maar als ik dit nummer hoor, dan word ik heel, heel gelukkig. Jawel, Fischer Z of Fischer Z, dat is de eeuwige discussie, denk ik wel. Wel, dit waren ze met zo lang hier in Muzikatief. Dit is Valentino Lopez, If I Had a Hammer.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Muzikatief, de kortste weg.

freeze. Het is nog altijd het favoriete zinnetje van de Amerikaanse politie en de Canadese en de Australische en de Engelse. Ik begrijp het wel. Hè? Wel fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief met de grootste.

Aretha Franklin, ze was de zus van Aretha Franklin destijds. Zij is overleden trouwens in 2002. En dit moet ongetwijfeld haar grootste hit geweest zijn. Het werd uitgebracht in 1969. Take a Little Piece of My Heart in 1982 trouwens. Werd het nummer nog eens opnieuw heruitgebracht.

0: Robert Palmer en het verhaaltje van Johnny en Mary. Nu tijd voor een ander verhaaltje. Tijd voor ons nummer 1 hitfeit. Dat betekent dat we Paul Peerlings weer bijgehaald hebben.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Vince Clarke verlaat in 1981 Depeche Mode. Hij begint dan samen met Alison Moyet muziek te maken onder de naam Yazoo. Het brengt hem geen windeieren op, want met de tweede single staat Yazoo al wereldwijd op 1. Yazoo staat in oktober 82 2 weken op 1 met Don't Go.

0: De Tramps, we kennen ze nog wel van hits zoals Hold Back the Night, Love Epidemic, Shout en nog een heel pak andere grote. Wel, dit was nog eens die Disco Inferno. Een nummer dat door Tina Turner in de jaren 90 nog eens zou worden ingezongen. Daarmee zit muzikatief er ook alweer op voor vandaag trouwens. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul die zorgt weer voor onze uitsmijter. Jawel, zometeen is hier met onze vreemde vinding. Ik wens je alvast nog een hele fijne luisterdag en graag tot een volgende keer.
1: De emancipatie van de vrouw houdt meestal op wanneer haar auto het begeeft.
2: Mike.

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na zes eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Ivan Plettings.

Wanneer je dit hoort in een bommenvol Antwerps sportpaleis in die tijd dan, ja, dan geniet je op en toppen natuurlijk van deze Simple Minds en Sanctify Yourself. Het is dinsdag 16 juni, het is hoog tijd dat ik weer hier de antenne, of de digitale antenne zal ik maar zeggen, mag gaan overnemen in een nieuwe driver's seat. Met straks Britney Spears en Baby One More Time. En nu eerst even een gevoelige zone aanraken met Total Touch en Touch Me There.

geheimen zijn er altijd wel in de wereld van vandaag en ook vroeger. Hè. Fiat Lux en Secrets hier in deze driver's seat. Straks, na twee platen, mag je van ons ook het weerbericht weer gaan verwachten. Het uitgebreide weerbericht. Ik heb ook nog Keino klaarstaan met een ander leven. Maar laten we eerst even naar de hemel gaan. Op een speciale manier, namelijk Family Stand en Ghetto Heaven.

een ander leven hier in deze driver's seat. Een other life. Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middernacht zal de bewolking toenemen. Is een lokaal buitje niet uitgesloten bij minima tussen 12 en 16 graden. Morgen is het gedeeltelijk bewolkt met zeer lokaal wat regen of buitjes. In de namiddag en avond wordt het overal droog en zal het ook opklaren. Maxima tussen 21 en ook al 26 graden. Donderdag vrij zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Aan de zee kan er nevel gevormd worden. Het wordt ook warm met maxima van 25 tot 30 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, maar ook erg onstabiel. De dag begint in de meeste streken zonnig. In de voormiddag is een lokale bui niet uitgesloten, maar vooral in de namiddag en avond zal de onweersdreiging toenemen. Er is kans op hevig onweer met veel regen, hagel en zware rukwinden. En het wordt zeer warm, zeg gerust maar heet, met maxima tussen 30 en 34 graden. Zaterdag is het opnieuw zonniger met later vooral in het oosten en zuiden opnieuw kans op een bui. Zij het veel minder fel dan op vrijdag met maximaal nog steeds rond 30 graden. En zondag geven we niet op. Het blijft dus ook nog altijd heel heet met zelfs weer temperaturen tot 34 graden met kans op wat lichte regen. En nu heb ik Khaled met Didi.

En daarna hebben wij ook niets meer gehoord van deze Jordi. En duur, duur, dat ge bébé. Dat was dus zijn enige echte hit. En dan was hij nog wel zeer jong, hè, wanneer hij deze plaat uitbracht. Het is ook weer afgelopen, deze driver's seat. Ik ga jullie laten met een 12-inch versie. Ja, dan weet je dat je minstens al 7 minuten goede muziek kunt verwachten. Met Timex Social Club en Rumors. Veel plezier hier bij Radio Memory. En opnieuw, tot morgen.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weer gekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Ja, we zijn vandaag, even denken, dinsdag 16 juni 2026. Welkom bij Radio Memory, welkom bij de Muziekdoos. En vandaag heb ik een speciale gast die ik zo dadelijk ga voorstellen. Maar ik heb eerst een mededeling. We hebben daar door problemen met de elektriciteit heel even uitgelegen. Dat is nu hersteld. Alleen onze camera, onze stream doet het nog niet. Wij hopen dat dat zo spoedig mogelijk zal herhaald worden of gemaakt worden. Ik ben ook in afwachting van het verlossende telefoontje. Ondertussen kan je wel ook bellen op 0266 99 660. Een gratis nummer trouwens. En nu tijd om iemand voor te stellen. Goedenavond, Stonzi.
1: Goedenavond, Achilde. Het is een tijdje geleden, een hele tijd geleden.
0: Dat mogen we wel zeggen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Welkom hier in de studios van Radio Memory. Jij bent een oude rot in het vak, als ik het zo mag zeggen.
1: Ze zouden me meer een icoon moeten noemen, al 44 jaar in de radiowereld. Dus.
0: 44, ja, ja, amai.
1: Dat is al iets. Hè.
0: Ja, dat is al een paar jaar. Hè. Dat een paar kilometer versleten. Hè.
1: Ja, zeker aan vast. Ja.
0: En wat vind je van onze studio?
1: Het is eigenlijk mooi omgebouwd. Niet te groot, niet te klein. Eigenlijk wat het past voor
0: gezellig,
1: een studio.
0: Gezellig, hè.
1: Het is hier, gezellig.
0: Ja, het is hier een beetje een familiale sfeer. En dat proberen wij te creëren met iedereen. De mensen mogen gewoon bellen naar jou. Hè? En jij aan verzoeken vragen aan jou. En dan, dan gaan wij dat draaien natuurlijk. Hè? Wat is het? Ziet het zitten om ze live op antenne te nemen?
1: Ik denk dat wel.
0: Ja, oké.
1: Okay, we zullen wel onze plank trekken.
0: We gaan vandaag een extra cadeau voor Stonzi. We gaan jullie live op antenne laten. Dus bel maar 0266 99 660. En dan krijg je Stonzi of Gaston. Of hoe heb je liefst dat kunnen noemen?
1: Stonzi eigenlijk.
0: Stonzi, ja. Stonzi aan de telefoon. En wij gaan een plaatje draaien. Gaston. Allee, Stonzi. Ja, ik ben een navrichter. Hè. Ik moet daar niet op letten, soms flip ik een beetje. En we gaan eentje draaien, speciaal voor mijn man Yves. Want hij is ondertussen, en door jou moet ik wel zeggen, fan geworden van Guido Belcanto. Een hele grote fan. En ik weet dat jij daar ook van bent.
1: Ja, de mensen geïnspireerd zeker uit de tijd.
0: Ja, ik denk het. Dat moet zoiets zijn. Hè. En we hebben jou eigenlijk laten kiezen. Dus ik zou zeggen, kondig ze gerust maar aan.
1: De plastic rozen staan klaar, denk ik. Hier is mijn vriend Guido.

0: Plastic Rozen.
1: Guido Belcanto en Plastic Rozen verwelken niet. We zitten momenteel met een klein probleempje aan onze telefoon dat we niet kunnen doorbinden, maar we zijn er volop mee bezig. Dus heel even geduld en heel even wachten van te bellen. En dan komt dat ook weer in orde. Goed, dat was hem. En hier is de nieuwste van Jo Valli. En dat's Amore.

0: Denise van Giovanni. En hij is ook van de jongste, toch niet meer, hè?
1: Jongens, denk ik begin de jaren 70 toch al. Van 70 of 71 jaar, denk ik.
0: Jawel. Kijk, en die brengen nu allemaal nieuwe platen uit. Het is niet mogelijk. Ik heb hier eentje klaargezet. Waarschijnlijk ken je hem heel goed.
1: Onze Luc van Meeuwen, veel gedraaide gasten, ook nog steeds op vele radio's. Dat zal er ook bij Memory het geval zijn, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: En dat is vandaag op zoek
0: naar het geluk. Je kan momenteel wel bellen, maar we kunnen momenteel niet doorschakelen. Dus nog even geduld, maar je kan gewoon bellen om een plaatje aan te vragen. En dan komt het terecht bij onze Soul Stonzie.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: Eigenlijk iets wat de mensen vaker zou moeten zeggen. Nee, Sonzi, ik zie je graag.
1: Ja,
0: dat is maar een simpel woord. Gezegd, ja, inderdaad, er wordt veel te weinig gezegd. Maar ik zeg dat altijd tegen mijn dochter als ik haar hoor van love you. En dan antwoordt zij van love you too.
1: Ja.
0: Oké, okay, onze volgende plaat die is gestart, maar die mocht niet starten. Dus we moesten een plaatje draaien, zeg maar.
1: Dat werd aangevraagd door Geert. Is eentje voor mij al opgedragen. En ook voor het ganse Memory Team.
0: Okay.
1: We gaan shaken.
0: Met deze. Het is wel een beetje een favoriet van mij ook. Allee, Tina Turner en Ike en Tina Turner. En op deze plaat heb ik al heel veel gedanst.
1: Hier is de Nutbush City Limits.
0: Ja. Je kan nog altijd bellen, 0266-99660. En dan kom je rechtstreeks met Stonzi aan de telefoon. En daar gaat hij.

0: Ja, dat zou een goede shaker hè, zo een keer een jaar ja, kunnen willen doen. Ja, inderdaad. Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits. En de volgende is ook op aanvraag.
1: Ja, en die is van Molly uit Aarschot voor het ganse Memory Team. Ook voor ondergetekend natuurlijk ook voor onze techniekster van dienst, onze Hilde vandaag. Dat ja. Zal ze al meer gedaan hebben dan ik, denk ik, de laatste tijd.
0: Ik denk het.
1: Maar goed, we gaan even naar de caravan van Wiltura. En het schijnt dat Johan de Radioman ook tamelijk ja. veel naar zijn caravan gaat.
0: Ja, ja, die heeft zijn caravanne in de Ardennen, hè. En ook, ik ga het meteen ook opdragen aan onze Johan. Door mijn caravan, in mijn caravan. Speciaal voor ons Monnieke.
1: Wiltura.
0: Ja.

0: caravan, in mijn caravan. En dat was speciaal op aanvraag.
1: Ik weet niet dat hij dat ooit in het Frans gezongen heeft. Hè. Dat verrast me vanavond eigenlijk hier bij Memory.
0: Wist je dat niet?
1: Dat er ook een Vlaamstalige versie van bestond van dit nummer.
0: Een tweetalig nummer, inderdaad. Maar er was ook speciaal gevraagd voor onze Johan, de radioman. Want die heeft een caravan in de Ardennen. En daar vertoeft hij toch zo graag. Mm. En binnenkort, met de zomer, zal hij daar weer goed zitten. Goed, de volgende is ook op aanvraag. Maar die is aangevraagd door Danielle. En die had het gestuurd via mijn privé, omdat de telefonie werkte. En zij vroeg een plaatje speciaal voor Bert. En wij hebben de volgende gekozen.
1: Eentje van Jannes. Ja. Huilen doe ik wel alleen.
0: Een prachtige stem, die Jannes.
1: Ja, dat wel.
0: Ongelooflijk. We gaan er naar luisteren.

0: Dit was Jans met huilen doe ik wel alleen. U kan nog altijd gaan bellen naar de 0266-99660. En dat voor jouw plaat vanavond en ook voor groeten en bezoeken te doen hier in het programma van ons Hilde. We hebben er trouwens nog eentje klaarstaan. En dat is er eentje, die ga ik u laten vermelden eerst. Het is er eentje van Truus.
1: Welke plaat? Doe maar, doe dat goed, zo, doe dat maar.
0: Dus, oké, dus de plaat die nu gevraagd werd is ook van een kennis van vele jaren geleden. Ik ben altijd content dat ik die mensen hier allemaal terug hoor, Hilde. Ja. Het is toch al een beetje vooruitgegaan met memorie tegen toen der tijd. Hè. Mm-hmm. Jullie zijn eigenlijk een succesvolle radio aan het worden die er zal mogen zijn en die er staat.
2: Wij zijn dat al. Wij zijn dat al.
0: Voilà. Jullie hebben er ook voor gevochten.
1: Inderdaad.
0: En het is jullie gegund. Alle Schotten van Truus werd aangevraagd door Walter Nekkenbroek uit Nienhoven en dat voor het ganse Memory Team.
1: En wij gaan ze speciaal draaien voor Walter. Doe de rokske maar aan, hè, Walter. En zwieren met die benen en met de poep. Hier is de vrouw uit Gerasbergen. En wij kennen ze onder de naam Truus.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers.

0: Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Ik ken dat liedje bijna van buiten, want ik ben een grote fan van, je weet wel wie, onze John Dennis. En dat is zijn lijfstuk en hij zingt dat altijd.
1: En wie zou dat niet willen? Nooit oud worden.
0: Ah nee, never get old, ja. Maar weet je, Sonzi, de tand destijds, die pakt voor iedereen, hè.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Soms heb ik zo'n mensen dat ik zeg van... Amai, ik heb daar mee op school gezeten, of die heeft in mijn klas gezeten, of die is mijn leeftijd. En dat je dan zegt van, verdukken, dan zie ik er nog goed uit, maar dan zie je weer andere poppetjes en dan zeg je van, amai, ik zie er een oude vrouw uit.
1: Ja, maar dat is zo'n beetje typisch de vrouwen. Hè. Die zijn een beetje jaloers
0: op elkaar. Is dat zo?
1: Die is schoner als de kik of ze heeft schoner kleding.
0: Mooi jongen, maar vrouwen zijn zo niet. Vrouwen zijn zo niet, belangen niet. Ja. Zeg, we hebben hier nog een plaatje dat we moeten draaien voor mijn dikke kameraad.
1: Ja, en dat is van de broer van Rudolf Stevens, ons Franske, die ook vanavond belde hier in de muziekshow van ons Gilde. Het was een plaat van Bobby Prins en jij mag ze aankondigen. Ja.
0: Franske, hier jouw plaat, Bobby Prins en Het Gebeurde Toen.
1: En dat voor het ganse Memory Team.
0: Oh, dankjewel Franske. En een hele dikke kus, Ginderver. Groetjes.

0: Het gebeurde toen, nummer uit 25 van Bobby Prins.
1: Het gebeurde nu, wie zou dat verwacht hebben dat ik hier nog op mijn morien zit?
0: Ja, ja, ja, dat is, de verrassingen zijn de wereld niet uit, hè?
1: Ja,
0: zeg, en die Bobby Prins die gaat ook sterven op podium, zeker?
1: Ik denk het.
0: Zeg, dat jij gaat sterven.
1: Gaat
0: jij niet sterven in de radio zo? Nee. Allee, niet nu, hè, bedoel ik, maar...
1: Ik heb altijd zo'n streven gehad. Ik zeg dat gelijk als het is, maar nu heb ik weer een nieuwe uitdaging. Maar ik had altijd zo'n streven van als ik 45 jaar DJ ben, dan is het goed geweest voor mij.
0: Just. Allee, nee.
1: En dan was ik er 65. Maar inderdaad, ja, zolang ik dan zeg dat ik gezond ben, dat ik muziek kan blijven draaien, dan zal ik dat ook blijven doen voor de luisteraars hier van Memory, onder andere. En misschien ook via andere wegen.
0: Ja, tuurlijk. Want bij ons is iedereen vrij om te gaan en te staan waar ze willen. En dat is het toffe eraan. Wij hebben nog een verzoekje. Dat moest een plaatje zijn van Tino Martin. En dat is via onze chat gekomen. Maar wie is dat nu weer gevraagd? Boom, boom, boom. Ah, van ons Bertje. En Bertje die zegt van... Bedankt voor de mooie plaat, doe zo voort. Wil je nog een plaatje draaien? Tino Martin, het is goed zo. Jullie zijn nu nummer 1 op onze radio.
1: Prachtig.
0: Tof, hè? Als je dat binnenkrijgt, ja, dan voel je direct al een stukje beter. Ik had vandaag niet zo'n goede dag. Zo. Ik voelde me niet super. Goed, we gaan de plaat draaien. Even naar de klok kijken. Ja, ze kan er nog bij. Hier is Tino Martin. En het is goed zo.

0: Het is goed zo. Dit was Tino Martin. Het is denk ik ver goed voor het eerste deel, maar we hebben toch nog op de valrepen opname. Aangevraagd door Rooske uit Assen, ook alweer een gekende naam voor mij, want ik ken hem ook al vele jaren, Hilde. En zij vroeg om een nummer van Yves Reinaerts en Kurt Krabbe. Jij mag ze aankondigen, want het is voor het ganse Memory Team.
1: Ah, dat gaan we doen. Even nog zeggen, we hebben nog aanvragen hier van Letitia, van Chantal, van Riek de Groot, van nog eentje van, en van Nancy. Dus heel even geduld, want we zijn een beetje overstapeld van de aanvragen.
0: Het gaat goed, hè?
1: Het gaat te goed. Te veel aanvragen. Maar we moeten dat na deel 2 schuiven. Maar dat gebeurt zo dadelijk. Wij gaan het uur oversteken, Sonsi. U bent deze plaat. Het is hier beter binnen dan buiten.
0: Nu buiten beter dan binnen voor de moment.
1: Dat is te zien, hè. Als je tegen de warmte kunt.
0: Voor de avond een beetje kouder worden, killer.
1: Ja, oh ja, maar we zitten hier goed. Hè. We weten niet, het is hier 28 graden. Dus
0: Oké,
1: Roske, hier komt jouw plaatje.
2: Het weerbericht voor vandaag. Buiten is het koud en kil, maar binnen is het tropisch warm. Daar is het feest.

0: zien we morgen dan wel weer.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis, dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
8: Radio Memory.
9: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Eigenlijk een goede vraag, hè. Hoe hou ik dit vast? Ja, hoe houd jij dat vast?
1: Wat moeten we vasthouden?
0: Ja.
1: Dat is de tweede vraag daarop.
0: Ja, dit. Ja, dit. Dat was Bente en Bluff. En de volgende plaat, die is speciaal op aanvraag. Het is er ook eentje van Bluff, maar wel Bluff alleen.
1: Met wat zou je doen?
0: Wat zou je doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het. Ik heb er ooit voor de vraag gestaan. Wat zou je doen? Speciaal voor onze Danny de Groot, deze, want hij is een enorme fan van Bluff. En die mogen altijd bellen, hè?
1: Ja, ze mogen altijd bellen en dat via de 02-6699-660 of kort en krachtig 02-6699-660.
2: Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor

0: De formatie Bluff was dit van, of met Wat Zou Je Doen? Ze zijn het meest gekend de laatste jaren toch van Zoutelanden.
1: Ja, inderdaad, met Gijke Aarnafde.
0: Ja, dat klopt.
1: De volgende plaat, die is op aanvraag en ik kreeg een appje van Letitia. En Letitia die zei, hey, mag ik een liedje voor mijn, hoop, mijn opa hier in de hemel? En het liedje noemt Voor Altijd Samen van Marco Borsato. Wel, Letitia, ik had je beloofd, het zal even na zevenen zijn. Hier is jouw plaat en ik ga ze stonzie laten aankondigen.
0: Samen voor altijd Borsato en dochter Yada.
1: Een hele mooie plaat. De mensen mogen nog bellen altijd, hè? Geef maar je nummer.
0: 02-66-99-660.
1: Wie belt er? Jij?

0: Samen voor altijd, aangevraagd door haar opa en dat vanwege Letitia. Mooie plaat, Marco Borsato. Borsato en Jada Borsato.
1: En onze Rick de Grote, je zou ook aan het luisteren, die vroeg ook een plaat voor het ganse Memory Team. En dat van Peter Schaap. Het is een echt mooie single. Ik had de indruk dat Ilde ze nog niet zo goed kende, deze opname.
0: Jawel, als ik de titel zag wel.
1: Maar het is eigenlijk een mooie plaat om in haar te luisteren. Het is een luisterlied. Adem, mijn adem.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: eigenlijk een beetje gedraaid voor mijn vriend Frans, want hij hoort dat plaatje graag. En ons Daniela kan ook natuurlijk. Hè.
1: Can be with you tonight. We mogen het niet altijd aanvragen, want ik heb maar één ding geleerd, Tilde. En dat is van anders speelgoed moeten afblijven. En dan stel je geen domme vragen ook.
0: Ja, ja, ik zeg niets. Ik zeg niets.
1: Voilà, we hebben nog een opname aangevraagd door Eddie uit Assen. Met de groetjes natuurlijk. Die was content dat hij mij nog eens hoorde op de radio. En natuurlijk ook voor ons Tilde en het ganse Memory Team. Een nummer van Lee Towers. De eer is aan jou.
0: Wel, ja, ik zou zeggen... Stel ze maar voor, tot aan het gaatje.
1: Bless you.
0: Lee Towers. En je kan nog altijd sturen via onze app, want jullie zijn massaal aan het sturen. Wij hebben die liever. En je kan ook natuurlijk nog bellen.

0: toen werd het stil. Dit en toen was een Litouwers met Bless You.
1: Inderdaad. We moeten een keer kunnen lachen ook. Ik ben op zoek eigenlijk naar mijn berichtje. Ah, hier staat mijn berichtje. Want onze Letitia die had nog een plaatje gevraagd. Heel speciaal voor haar mama. En dat vanwege haar 3 kinderen. Dat moest het liedje zijn van Meteor. En dit is wat mijn mama zei.
0: Pak u een rijk en zorg dat ze een naaimachine heeft.
1: Ik ben een patat, jij. Oké, Letitia, ik hoop dat je blij bent met je plaatjes. Hier is zij.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.

0: born to be alive, zijn geboren om te leven. Zolang je de kans krijgt, dat is Sonzi.
1: Ja, dat klopt.
0: Oei, wacht. Ik heb jouw knopje vergeten in te drukken.
1: Dat kan inderdaad snel gaan. Op een seconde kan het gedaan zijn. En dan moeten we ons realistisch blijven nadenken eigenlijk.
0: Inderdaad. Ik heb hier nog een leuk verzoekje binnengekregen. Hallo, graag het plaatje van de OJ's met Backstabbers. Alvast dank vanwege Dirk van den Broeke uit Gerasbergen. Hey, Dirk, tof. Want je bent volgens mij een nieuwe luisteraar. En Sonzi, ik laat ze jou aan.
1: Dit zijn de Backstabbers.
0: En nee, de OJ's.
1: De groep is de OJ's.
0: Ja.

0: Die ja. OG's met de Backstabbers. Want jij hebt nog wat verzoeken in petto, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ik moet eigenlijk bekennen dat ik die plaat niet kende. Backstabbers. Nee.
0: Jaren 60. De sound van de 60's is dat.
1: Ja, daar was ik nog niet geboren, Nestonzi.
0: Ja, het zal daar dan doorgaan komen.
1: We hebben onze Yves en die heeft een plaatje gevraagd van Jonathan. En die vroeg, maak jij me wakker? Hier is onze Jonathan.

0: Hij is de Peter van onze radio, onze Jonathan. En maak jij me wakker, speciaal voor onze neef.
1: Hebben we er nog eentje van Danny Christian. We zijn twee vrienden. Ik denk dat het ook een aangevraagd nummer was, maar ja, ik ben vergeten van wie.
0: Je hebt hem daar juist van de telefoon gehad.
1: De marsupilami was het, hè? Was het van de Kevin?
0: Nee,
1: want de Kevin heeft ambidance gevraagd.
0: Allee. Soms in uw geheugen gaat er achteruit en ik heb dat niet opgeschreven. Het was voor de laatste meneer die gebeld heeft.
1: Ik heb hier zoveel briefjes liggen dat ik het allemaal al opgezet had. En nee, ik vind het niet terug. En we zijn er trouwens nog een keer vergeten van Daniela uit Aalstook. Want die moest nog iets now or never hebben. Maar goed, voor de mensen die het aanvroegen, even uit mijn gedachten. Maar was ook een aangevraagd nummer. Danny Christian en de Marsupilami.
0: Met... Dat zal ik ondertussen gaan zoeken.
1: Wij zijn twee vrienden.
0: Ja. En voor Daniela?
1: It's now or never van Elvis.
0: Gaan we klaarzetten. Hoeba, hoeba.

0: denk dat ondertussen uw denkbeeldige euro gevallen is van
1: de
0: u.
1: De euro was, is gevallen, want dat was van de Chris uit Limburg, dit nummer van Danny Christian. We hebben er ook nog eentje van Daniela voor het ganse Memory Team. En met goed nieuws, anders heeft mij beloofd dat we er nog een uurtje gaan bijlappen.
0: Ah ja, we moeten wel, we hebben te veel verzoekjes.
1: Voilà.
0: Dus ik ga een uurtje pikken van ons programma. Wie was normaal gezien? Oh, hij is hier nog niet, dus ik mag dat doen. Hier. Camille Janssen, we gaan een uurtje pikken van hem, van de Heartland. En we gaan tot 9 uur doorgaan.
1: Ja.
0: En daarna beloofd nog een uurtje Camille Janssen. We gaan deze plaat draaien voor Daniela. Hier gaan we.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Hilde Bruineel.

0: Ja, was even een valse start hier even over achter. We zeggen dus welkom in het derde deel, samen met ons Hilde en met mij nog tot aan 9 uur.
1: Ja, en de mensen mogen nog altijd bellen op ons bekend nummer 0266 99 660. Ach ja, god, wat ging ik zeggen? Heb je al gebeld? Geen probleem, we mogen nog een keer bellen. Dan hoor ik u nog eens. De volgende die je hebt klaargezet.
0: Dat is er eentje van Keith Marshall met Only Crying.

0: drink rode wijn, je kan er zat af worden, alhoewel, zou er al 0% bestaan rode wijn hebben?
1: Ja, dat is nu de mode zo'n beetje, allemaal ja, drank 0-0.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar de rode wijn, dat is niks voor mij. Geef mij maar witte, of liever witte sangria met veel fruit.
0: En met zulk warm weer rode wijn, want het moet ook tamelijk warm staan, zeker, om te drinken.
1: Warm,
0: de rode
1: koud.
0: Wijn.
1: Ah, rode wijn op kamertemperatuur, dat is, ja, dacht
0: kamertemperatuur.
1: Ik.
0: Allee, we hebben er nog eentje aangevraagd door onze collega, de Tony van Beveren.
1: Ja,
0: en dat
1: is ook
0: er eentje over de voetbal. Zeg.
1: Die is aan het luisteren.
0: Welke plaat hebben we klaargezet, Ilde, zeg maar?
1: Die is aan het luisteren in Nino voor de groetjes daar aan Tony en Nancy. En hij vroeg een plaatje van Sergio en Allee, Allee. En daar komt het.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: I'm your baby tonight. Dit was Whitney Houston. Een plaat die ik nog niet zo goed kende. De volgende, we gaan nog eens shaken, Hilde.
1: Ja, we gaan een keer bij de Bruce Springsteen. En Born in the USA.
0: En die gaan we nu meteen ook gaan starten, want we hebben hier nog wat tijd. Hier is The Boss.

0: Bruce Springsteen met zijn Born in the USA. En de volgende, die heeft ons Hilde gekozen. Dus jij mag ze ook gaan aankondigen.
1: Ja, het is er eentje van André Haas, de junior. En dat is mijn favoriet, dat Den Haas is. En hij heeft een plaat gemaakt speciaal voor zijn vader. En dat is Hey Ouwe.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: De formatie Men at Work kregen jullie te horen met hun eerste grote gids, de Daan Ander. En ons Hilde die heeft nog wat verzoeken te verwerken.
1: Ja, inderdaad, want eerst is een plaatje voor mezelf. En dat is eigenlijk heel toepasselijk. Yves Segers en Draadjes, dat kunnen we straks, of ja, of nu, maakt niet uit. En dan is er een plaatje aangevraagd door ons Franske. En Franske vroeg de plaat van Luc van Meeuwen en Maar wat doe je als vriendschap liefde wordt? Misschien nog even zeggen, soms die Yves Segers is nu zondag te gast hier in onze studio.
0: Dat is in uw vraag wij draaien.
1: In uw vraag wij draaien.
0: Bij Tony. Zo,
1: ja. En we beginnen, misschien ook nog zeggen, we beginnen uitzonderlijk om 9 uur, dus van 9 tot 11, omdat we 3 gasten hebben. Dus Vinnie komt, ons Stefanie Storm komt en Yves Steger komt. Dus we gaan ons werk hebben.
0: Is dat dan een aanleiding van jullie verjaardagsbal in augustus?
1: Nee, zij komen geen een van de 3 bij ons. Nee, dat zijn gewoon bij de mensen zelf. En ik moet, voor Yves Segers moet ik de zoon van Katrien heel dankbaar zijn, want die heeft dat voor ons geregeld. Mm. En dus, ja, een dikke chapeau dat hij dat heeft willen doen en kunnen doen. Dus ik kijk er naar uit om Yves persoonlijk, want ik ken hem niet persoonlijk. Dus,
0: En hier komt hij eraan met Draadjes.
1: Ja.

0: Als het dan echt liefde blijft natuurlijk, want nadien kan je ook weer skilatten moeten aantrekken om naar Zwitserland te gaan voor het een of het ander nog te gaan doen als het niet meer gaat. Hè. Ze zeggen dat dan toch. Hè.
1: Naar Zwitserland? Dat heb je nog nooit gehoord.
0: Ja, scheiding is toch naar Zwitserland op skilatten. Hè. Ben je mee?
1: Nee.
0: We zeggen scheiding. Wat is scheiding als je niet meer overeenkomt? Vriendschap wordt liefde en die liefde gaat stuk. En dan zeggen we, dan kom je uit op een scheiding. En wij hebben dat zo een beetje veralgemeend in onze streek, dat we zeggen, ze gaan de ski laten aantrekken om naar Zwitserland te gaan.
1: Allee, dat is ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat hoor. Zo leer ik altijd bij. Hè. Je hebt ook een nummertje klaargezet, dat ik niet ken. Ik heb er hier al een paar gehad vandaag. En dat is van The Lemon Pipers en Green Tambourine.
0: En het is ook zo stilletjes aan tijd om afscheid te gaan nemen, Hilde.
1: Inderdaad, want de klok die tikt maar vooruit. Ik wil je eerst en vooral bedanken om hier te zijn, om mee te presenteren in mijn programma. Je hoort, ik ben heel moe, dus ik raak soms niet uit mijn woorden. Het was mij aangenaam. Ik hoop dat je ook een beetje geamuseerd hebt.
0: Ja, ik heb me echt goed geamuseerd. Ik zal me hier dik gaan thuis voelen, denk ik.
1: Allee,
0: ik heb nu al de indruk vanavond.
1: Oké. Goed. De toekomst zal het allemaal uitwijzen. Wij gaan de Lemon Pipers draaien en Green Tambourine. En daarna
0: doen we het licht uit met Mama's jasje.
1: Tot
0: de volgende, wat
1: morgen.
0: Mij betreft. Wanneer hoor je Hilde? Dat weet ik niet.
1: Morgen, hè. Woensdag, ja. Tot morgen. Dag.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Radio Memory.
6: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
2: Radio Memory.
1: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Woehoe! Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.